0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: know it too.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je app.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
9: Martin.
10: Hallo Martin.
11: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van de...

Doet u maar een jaartje of 50. Johnny H. Yes, was dat? Met Turnback the Clock uit 1988. Een paar uurtjes is ook goed hoor. De derde hitsingle was dat van de gelijknamige debuut-LP van de groep uit Londen. Martins, yeah.

1979 met Silverboy. Earth, Wind & Fire uit 1979 met September. Een winterhit was dat. En Monica en Oscar Benton, dat was de laatste uit 1972. All I Ever Need Is You.

ooit ook op de plaat gezet door Glennis Grace. Jane Pitney was dat, I'm Gonna Be Strong uit 1965. Sam Cooke daarvoor met Jane King uit 1960. En de eerste was een eendagsvliegje uit Rotterdam. Tomorrow van de Condors uit 1967. Bijna 7:30 AM 1395. En we doen de hits uit de Gouden Eeuw van de popmuziek. Elke dag in Martin's Morning Music Show.

Gelukkig hebben we de muziek nog. En drie eerste draaien uit de jaren 80. Imagination met Changes uit 83. The Selector on my radio uit 1980. En Gerard Cox was de laatste, die Lionlichter. Dat was een hit in 1987. Originele titel, Snowbird. Dit is Seabreeze.

dat moet hier zijn. Eldorado. Drum Theater was dat met hun enige hit uit 1986. Diana Ross en de Supremes daarvoor. En The Temptations. I'm Gonna Make You Love Me uit 1969. En de eerste van de laatste drie was van Patricia Pai. Who's That Lady With My Man uit 1977. Ik heb er nog twee voor je tot het nieuws van 8 uur. Peter Gabriel met Steam uit 1993. En Doors Day in the Pins, Starting at the End uit 1984. Dank voor de conditie. Veel plezier met de collega's.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.

0: Wij waren drie mooie vrouwen, drie mooie donkere vrouwen. En ze zongen Waterman en ze heten de Hearts of Soul. Ze kwamen ergens uit de buurt van Harderwijk volgens mij. En ze kwamen uit op het Eurovisie Songfestival in 1970. En dat werd gehouden op 21 maart. En de presentatie daarvan lag in handen van Willy Dobben. Misschien ken je er nog wel. En de winnares op dat songfestival was Dana met het mooie nummer All Kinds of Everything. En wij eindigden op de zevende plaats. Dan kan Martin van Kampen, mijn vrienden, het is woensdag, jij het bed en dan zeggen wij...
1: Good morning, sunbeam, gezond smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning to you.
0: Ja, ik zei het al, het is woensdag, straks om 12 uur gaat de week doormidden. Maar voor die tijd, dit programma draait tot aan 9 uur. Met om 20 over 8 aanwijzingen Nieuwe Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan de uitslag van de Morgenster.
2: Goedemorgen.
0: En heel veel lekkere muziek gaan we draaien. We gaan eens beginnen met Melanie. Samen met de Edwin Hawkins Singers. En dit is Lay Down.

Engelbert Humperdinck, eigenlijk heet hij Arnold George Dorsey. Ja, hij werd geboren in India op 2 mei 1936 en is een Britse popzanger. En de familie van zijn vader, onderofficier in de British Army, was afkomstig uit Wales. En zijn moeder, familie, was volgens Dorsey afkomstig uit Duitsland. En het gezin, inclusief 9 broers en zusters, verhuisde in 1946 naar Leicester in Engeland. En zijn carrière, ja, de rest is natuurlijk history. Je hoorde A Man Without Love uit 1968. Straks gaan we kijken naar de morgenster, maar we gaan eerst een plaat draaien van Lou Rawls. En die heeft het over Lady Love, ja. Wel zoel hoor. En dan komt het 1978 van zijn album When You Hear Lou, You Heard It All.

0: van de grootste artiesten van de 20e eeuw. En hij was wel bekend omdat hij altijd in het zwart gekleed was. En waarom deed hij dat? Hij verklaarde zich solidair met gevangenen, armen en onderdrukten. Hij combineerde country, rockabilly, folk, blues en gospel. En zijn diepe, herkenbare stem en eenvoudige, maar krachtige teksten maakten hem wel heel erg uniek. Hij werd ook beroemd om zijn gevangenisconcerten, waaronder die in Folsom Prison in 1968 en San Quentin in 1969, en die wereldwijd indruk maakten. Nou, welke zanger, Amerikaanse zanger, zoeken we straks rond 20 voor 9 dan gaan we onthullen. En natuurlijk draaien we dan ook een plaat van deze zanger.
1: Eruit! Woensdagochtend op Radio Seabreeze.

Supertramp uit 1979 van het album Breakfast in America hoor je de titelsong. En die draai ik speciaal voor mijn grote vriend Marcel Joustra. En die presenteert natuurlijk op vrijdag het programma Druit. En hij is helemaal grote fan van Supertramp. Daarvoor hoor je de Gorky's en Everybody's Gotta Learn Sometimes van het album Dump Waiters uit 1980. Straks gaan we kijken naar het oude nieuws, maar we hebben nog wel even tijd. Hier zijn de Carpenters. En we gaan terug naar 1969 alweer. Dat is een hele tijd geleden. Ja, toen de eerste mens op de maan stond. En de Carpenters waren toen nog zeer populair. Ja, we weten helaas dat Karen Carpenter niet meer in leven is. Maar Richard Carpenter, die schijnt nog wel te leven. Maar daar horen we niet zoveel meer van. En dit is een hele mooie nummer. Superstar. Superstar.

0: Ja, het blijft heerlijke muziek van The Carpenters. En je hoorde Superstar uit 1969. Maar het is alweer 8:30 geweest. Dat betekent dat ze alweer helemaal klaar zit. Aria, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag heb ik gesnuffeld in de oude kranten van 2 september. In 1998 stort de Swiss Air vlucht 111 van New York naar Genève neer, nabij Peggy's Cove in Nova Scotia. Alle 229 inzittenden komen om. 2 september 1945 komt het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog met de overgave van Japan. Die wordt getekend op het slagschip Missouri. De familie Frank wordt in 1944 op transport gezet vanaf kamp Westerbork naar Auschwitz. 3 dagen later komen ze aan. 1944. De geallieerde troepen trekken België binnen. 2 september 1944 vernietigden de Duitse SS-eenheden het ghetto van Warschau en vermoorden daarbij 50.000 Joden. En tot slot 1935. George Gershwin voltooit de muziek voor de opera Porgy and Bess. Dit waren de oude krantenberichten van 2 september.
0: Zeker, dankjewel voor het oude nieuws, Aria. En fijn dat je iedere dag weer bij me bent tijdens mijn uitzending. This and the Kids and Times Were When.

waren de Hollies van het album Confessions of the Mind uit 1970. En je hoorde The Man Without a Heart. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de Morgenster. Ik had al gezegd, hij was veel gekleed in het zwart. En dat was ook wel een beetje zijn bijnaam. In het Engels dan, maar dat ga ik nu niet zeggen. En wie het is, je gaat het straks horen. We gaan eerst terug naar 1990 met Vaya con Dios. En dit is Nee Na Na Na.

0: lekker liedje hoor, van Vaya Con Dios uit 1990. Ik zei het al, nee, na heet het. Maar we zijn al dik toe aan de uitslag van de Morgenster. Ik ben al een beetje laat, maar dat maakt niet uit. Wij zoeken namelijk Johnny Cash. En ik denk dat de meeste van ons dat wel goed hadden hoor. Ik zei het al, de man was vaak in het zwart gekleed. En daar bedoel ik natuurlijk mee, The Man in Black. En hij heeft een mooie plaat gemaakt at het Life State Prison in Californië, met de gevangenen daar. En dat heet San Quentin, want zo heet die gevangenis.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. Yeah!

Ik weet niet wat ik met deze plaat heb, maar als ik die in de auto hoor, dan gaat het gaspedaal steeds dieper. Ja, ik vind het gewoon heerlijke muziek. Van de Little River Band en Forever Blue. Het kwam voor het eerst uit in 1989 en voor de tweede keer in 1995. En er staat op een album No Rains. En daarvoor hoorde je uit 2008 de mooie Engelse zangeres Adele. En Make You Feel My Love. Ja, heerlijk hoor. Op de vroege morgen, op de woensdagmorgen. Lekkere muziek op de radio. En dat gaan we de hele dag ook doen hoor. 24/7 hier op Radio Seabreeze. En nu een plaatje van Herman van Veen. En dat gaat over een ander radiostation. Tegenwoordig heet het 3FM. Maar vroeger heette het gewoon Hilversum 3. Uit 1984, dit mooie liedje.

was het jaar 1968 en toen heette de Golden Earring nog de Golden Earrings met een S erachter. De Haagse band, de Haagse rockband natuurlijk. En een nummer geschreven door George Coleman samen met Rine Scherritsen, de basgitarist natuurlijk van de Golden Earring. Dong dong, dikkie dikkie dong. En dat brengt ons tevens aan het einde van de ruit, want het zit erop. Het is bijna 9 uur, betekent dit hij helemaal klaar zit, Edebert Mathuis met zijn maatwerk in de muziek. En dit programma is er morgen weer. En dan met collega-vriend Anne Zijlstra. En vrijdag dan wordt de week afgesloten door Marcel Joustra. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie woensdag. En ik zeg dag dag.

0: Kees met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze. Seabreeze AM.

Ja, de Harries natuurlijk uit Zweden. En ze wonnen in 1984 het Eurovisie Songfestival met Diggy Lou, Diggy Lee in Luxemburg. Het begin van Maatwerk in de Muziek, het is woensdag. En dat betekent dat ik er weer ben tot 10 uur. En dat we eruit kwamen vanmorgen met het programma eruit. Natuurlijk met Milko Roodnat. En wij gaan door. Magic van de formatie Pilots.

En die heb je ongetwijfeld herkend. Het geluid van John Denver en The Wind Song. En we gaan naar iemand die het in Nederland heel goed gedaan heeft, maar nog vele malen beter in Zweden. Ik heb het over Cornelis Vreeswijk. Hij is nog steeds altijd een grote bekendheid daar. En dit lied, daarom noem ik je mijn liefste in een lied.

1970. If You Could Write My Mind, Gordon Lightfoot. En we gaan naar 1992. Oscar Harris en de Twinkle Stars.

Since I Met You Baby, 1992. En we gaan naar 1984. Ja, The Power of Love. En die komt van Jennifer Rush.

zeker The Power of Love van Jennifer Rush uit 1984. En we gaan 10 jaar verder terug in de tijd naar de Drifters. Weet je nog? Kissing in the Back Row of the

Ja, dat is het zoals aan Kissing in the Back Row of the Movies. In 1989 werd het Eurovisie Songfestival gehouden in Lausanne in Zwitserland. En de winnaar daarvan was het toen nog bestaande Joegoslavië met Riva, de groep en Rock Me. En Nederland deed natuurlijk ook mee. En ik was even benieuwd wie dat toen was. Nou, Stay the Way You Are is de titel van het nummer. En ja, weet je wie dat was? Justine Bellelay.

Ja, Justine, and Stay the Way You Are voor Nederland. En ik zei het net natuurlijk, toen Joegoslavië nog begon, bestond, zij waren de winnaar. En dat was de groep Riva met Rock Me. En toen dacht ik, weet je, ach, laten we daar ook even naar gaan luisteren.

Let's Go to San Francisco. Natuurlijk de Flower Power periode. 1967 was dit. The Flower Pot Man. En we gaan naar Earth, Wind and Fire. Let's Groove.

Earth, Wind and Fire. En we gaan naar Nederlandstalig. De formatie Doe Maar. Is dit alles? Nou, nee, nog niet. Want we zijn er nog de hele dag. Radio Sibiu, 7 dagen in de week. 24 uur per dag. En dan past dit natuurlijk wel. Is dit alles? Nee, nog lang niet.

Hij heeft een heerlijk nummer van de Hollies uit 1973. The Day That Curly Billy Shot Crazy Sam. En ik kijk op de klok. Het is tijd om afscheid te nemen. Want we gaan naar de koffie bij Tom Polderman. Koffie compleet natuurlijk. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat die komt van Kokomo. Weet je nog wel? A Little Bit Further Away. Maak het van je dag. En wie weet spreken we morgen aan de radio. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? Ja, een plaatje van George McRae en Rock Me Baby. Nou.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen, luister vrienden. Jawel, het is woensdagochtend. Ja, heeft u het gezien? Het is alweer woensdag, hè? We gaan de tijd hard. Het is alweer de helft van de week. Ja, tussen de middag om een uur of 12. Dan gaat de zaag er weer in en dan zagen we de week weer door de midden. En dat allemaal op de Radio Cyberis. 1098 kilohertz voor Midden-Nederland en 1395 voor het noorden van het land. Gezelligheid kent geen tijd. Hé, weet je wat we gaan doen? We gaan een kopje koffie drinken. Lijkt me een goed idee. Doen we samen met Ozzy Biza en de koffiesong.

0: Niet alleen daar hoor, in Brazil, ook in ons kleine kikkerlandje, laatste vrienden. Want we hebben hier een koffieautomaat staan in Studio 3. Er zit met een partij koffie in, daar heb je geen idee van. Hoeft alleen maar op een knopje te drukken en dan komt het even zelf uit. Dat is allemaal wat heerlijk. Dat was trouwens een plaatje van Ozzy Biza. Ja, Ozzy Biza.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak. Koffie,
0: lekker bakje koffie, compleet op Radio Cibanese. Europe's number one, yes. Hier is Stefanos. Solo, amore.

0: Liefde is alles en jij bent de liefde voor mij. Stefanos, daar zit. Ja, heerlijk. En dat allemaal op uw favoriete radiozendertje. Ja, we leven dan wel in de meteorologische herfst, volgens de weerkundigen. Maar ja, het is nog geen herfst, hoor. Dat duurt nog een behoorlijke tijd zelfs. Een week of drie, geloof ik, als ik me niet vergis. Oké, Sola Amore van Stefanos was dit. En ja, we gaan nog veel meer leuke dingen doen op Radio Cyberis. Europe's number one. We dachten bijvoorbeeld van deze, van Tim Roos. I've got a message to you.
1: Radio Clem op Cyberis,
0: Cyberis, I am. Nou, dat doen we zeker hoor. Radio Cyberis, Europe's number one. I've got a message to you. Ik zei het al, Tim Roos. Ja, heerlijk.

het goud en vertrouwd. Ja, hier op Radio Zeeburg in Zuid-Afrika. De Messers van Jude was Tim Rose. Een lekkere oude en liedjes wordt geschreven door Robin Kipp. U kent hem allemaal van de Bee Gees. Wat hebben die mannen trouwens veel muziek geschreven altijd, die Bee Gees. Ja, heerlijk. En wat werd er ook allemaal lekker op de plaats gezet. En dat allemaal gedraaid hier op Radio Zeeburg. Want daar hoor je het allemaal.

Hey, mambo, boobie doobie doobie. Ja, leuk hè, dat zat er ook in. Een plaatje van niemand minder dan Barry Manilow samen met Creed Creole en de Coconuts. Oh, lang geleden hè.

your radio on. Je staat aan, joh, op Radio Sybaris 1098 en 1395. Wat willen we nog meer gezelligheid? Ketgetijd, hier is Percy Sledson. When a man loves a woman, yeah.

Heerlijk, hè? Bertie's Let's Ben a Man, Loves a Woman. Ja, dat is toch muziek om nooit meer te vergeten, laatste vrienden. Ja, dan landde je net een helikopter op het dak van Studio 3. Dat is toch leuk? En de piloot die kwam eruit en zegt... Ga je mee? Dan mag je lekker meevliegen naar het beloofde land. Mm.

0: Heerlijk, hè? Ja, wat willen we nog meer? De Les Humphrey met de zangers ervan. Ja, Be Flying to the Promised Land. Dat is een fantastisch plaatje. Het is de B-kant van This Old House. En ja, dat is ook een leuke plaat. En ja, dan breng je toch leuke muziek, hè? Hier op Radio Cyprus, als het allemaal gebracht wordt. Ja, lieve luistervrienden, luister en huiver. Want ik heb hier een plaatje van Erik Visser. En ja, die heeft af en toe een beetje heimwee naar zijn oude school van vroeger. Jojo.
1: Goedemorgen.
2: Het Laagbed, Tom Bolderman.

dat is wat allemaal. Die oude school, hij is weg. Ja, weet u wat ik wel blij mee ben van die oude school, dat die weg is? Ja, de gang. Ja, ik moest er zo vaak op staan vroeger. Dan werd hij naar de gang gestuurd. En dan moest je met je hoofd tegen de muur aangestaan. En dan moest je gaan nadenken wat je fout gedaan had in de klas. En waarom je eigenlijk in de gang gestuurd werd. Ja, het is wat allemaal, hè. Oh.

0: Goedemorgen.
1: Met Tom Polderman.
0: Koffie compleet met Tom Polderman. Ik zei de gek Tom Polderman bij zijn vrienden. Ja, en dat is leuk hè. Hier zijn Bill Medley en Jennifer Worms. If I had the time of my life.

0: 1987 om precies te zijn. Laten we niet, ik moet het wel goed zeggen. Daar was dit Bill Medley samen met Jennifer Worms en I Had a Time of My Life. Die original soundtrack van Dirty Dancing. Dat is lang geleden, weet je het nog?
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Seabreeze met Tom Polderman.
0: Ja, we vieren een klein feestje hoor hier bij Radio Seabreeze. Geloof het of niet, dan doen we samen met onder andere Frank Isaac en The Garden Angel. Yeah. Dat wil zeggen. Ja, hij komt.

0: Frank Isaac en The Garden Angel. Ja, ik keek in de tuin, wat zag ik? Jawel hoor, een tuinengeltje. Ja, geloof het of niet. Je kan er ook een B voor zitten, dan heb je een tuinbengeltje. Ja, kan allemaal. Radio Sieben is Europe's nummer van radio. Gezelligheid, ach, je weet het, het kent geen tijd.
1: Radio Sieben AM.

0: natuurlijk, hè. Ja, Let's Fall in Love Tonight. Een plaatje van Edwin Starr, jaren en jaren geleden. Luister vrienden, er is net een hele doos met zakdoeken hier gearriveerd in Studio 3. En die ga ik u allemaal even een beetje uitreiken, denk ik. Want de volgende plaat van André van Duin heb je ze nodig, hoor. Hey, die zakdoekjes, nou...
1: The home of golden oldies.
2: Your golden oldies station.
0: Nou, hier is je hoor, André van Duin. Ah, als je huilt, heb je de zakdoek niet nodig. Ja toch?

0: Hey pa, als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.
2: Haha, het is wat, hè. Een mens mag niet eens meer badderen.

Ja, gezelligheid kent geen tijd op Radio CBS. Is Europe's number one. Shirley was dit die dat ingezongen heeft voor ons. Ja, ze komt uit Almere vandaan en brengt leuke dingen hoor. Oh, die is ook mooi trouwens. Luister en huiver.

lekker een plaatje van niemand minder dan Percy Sledge. En dat is toch een lekkere ouwe. Je hoorde het aan zijn stem en je hoorde het aan zijn muziek dat Percy het was. Ja, eerlijk is eerlijk. En ik heb hier trouwens ook nog wat leuks voor. Dat is een plaatje van Erik Bachhuis. Every little kiss, elke kleine kus.

0: Raadje van niemand minder dan Erik Bachhuizen. Bachhuizen, zo heet hij. Bachhuizen, huis met Bach. Ja, Bacher, kan je het ook zeggen. Nee, een leuke plaat trouwens hoor. Eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk.
1: Sea Breeze AM, de middengolf bruist weer.
0: Ik ben dat je dat weet, luister weer niet naar de middengolf bruist.

0: Wat willen we dan meer? Marta Reeves en de Vandellas en ja, dat is ook weer lang geleden. Heerlijke muziek op uw favoriete radiozender, Radio Cebris, Europe's number, nou, number one.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Ja, dat ben ik, zei de gek, luister vrienden. Maar ja, kijk op de klok, dan zien we dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen. Gewoon koffie compleet voor vandaag. Ik hoop dat ik het allemaal nog red, tijdens verhaal te komen. Want ja, het gaat sneller dan je denkt, hè. Oké, wat mij betreft, ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne dag verder.
2: Je luistert naar Radio Cebris. Met nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Cebris. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Cebris.
4: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cebris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cebris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hallo, daar zijn we weer.
13: Hoor je hier, hier, ja, hier.
14: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig, hoor.
15: Landgenoten.
16: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
17: Binnen zonder kloppen.
18: Maar
17: waar is iedereen dan? Hallo?
19: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
20: Goedemorgen.
21: Goedemorgen.

één goedemorgen. Welkom bij de 987ste Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze. Tot 12 uur hoor je hier weer 16 plaatjes die je mogelijk nooit al erg lang geleden voor het laatst hoorde. In onze playlist staan vandaag onder andere Karen Young, Ricky Gordon, ABBA, 5000 Falls, The Sutherland Brothers en Quiver en nog een tiental niet te versmaren deuntjes van toen. Ik heb even voor je opgezocht wat niet te versmaren betekent. Dat is gewoon geweldig. We begonnen de show met Nathan Jones, de 23ste single. Deze keer in de uitvoering van Bananarama. Oorspronkelijk was het van de Supremes in 1971. De Britse medeband maakte deze single in 1988 met de Van Boy Tree. De single die over een Amerikaanse worstelaar gaat, sloeg in Nederland niet echt aan. Dat was wel het geval met One of These Nights van de Eagles. Die haalde een vijfde plaats in de hitlijsten van 1975.

Laten we het eens over vakantie hebben. In eigen land is wel leuk. Maar moeten ze niet al die campings sluiten om luxe vakantiewoningen op te zetten natuurlijk. Als het dan Johnny de Vries ligt, is en blijft zijn favoriete stekje gewoon op het autovrije Vlieland.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Het eerste triootje vandaag wordt verzorgd door The Who met Marianne with a Shaky Hand uit 1967. Een grappig plaatje. De Boney M-mix komt langs en de Volendamse Next One die start hier met Goodbye

Clifford T. Ward was een Britse singer-songwriter, overleden in 2001. Maar je gaat hem horen met The Jigsaw Girl uit 1975. Uit datzelfde land komen de mannen van Bros. Die haalden een vierde plaats in de Nederlandse hitlijsten met I Owe You Nothing.

Vanwege de variatie zitten er in het tweede triootje van toen de Tavares en It Only Takes a Minute Girl. Disco Johnny met Sofietje uit 1969, dat trouwens erg lijkt als verlengstuk van Drinken tot een Mezinken. En dan staat klaar de Creedence Clearwater Revival, die een UFO hebben gezien. Of niet, het kwam in ieder geval van boven.

zometeen de Hughes Corporation en hun hit 1974. Een van hun hits, The Rocking Soul, die werd 14e. Hun Rock the Boat deed het net iets beter en die haalde een 6e plaats in hetzelfde jaar. En dan Carlos Santana en zijn band, die renden het met Everybody's Everything ook aardig in 1971. Zij werden 28e.

Mensen vinden het gewoon leuk om te weten in welk jaar een plaat een hit was. Straks hoor je Chicken Stevens op de serieuze tour met Because I Love You. En good old hee-ha, Ria Valk doet nog eens haar liedje over Tommy uit Tennessee.

en dan zit het er alweer op. We sluiten af met een gezellig duntje van Mr. Walkie Talkie. 1976, wie kent het niet? My Boogie Woogie Baby was de zomerhit van dat jaar. En die houdt je wel even bezig tot het radio nieuws van 12 uur. Van nu wens ik je nog een prettige dag verder. Zie je graag morgen weer om 11 uur op Radio Sea Race. Tot dan!

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was de doorbraakhit van de Amerikaanse band Mr. uit 1985. Broken Wings. En ja, het was de eerste hitsingle van het album Welcome to the Real World.

80. En is een heerlijke voorbeeld van de vrolijke, energieke pop die het duo zo herkenbaar maakte. De stuwende beat, de vrolijke samenzang en de typische Stock Aitken en Waterman sound zorgen ervoor dat de plaat vanaf de eerste seconde blijft hangen. De tekst draait om zelfvertrouwen en je niets aantrekken van wat anderen van je vinden. Een onweerstaanbare jaren 80 hit die nog altijd volop energie uitstraalt.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en je hebt hem aanstaan op de 1098 en de 1395 AM. En natuurlijk de stream live.radiosybris.nl.

Oud, de volgende heb ik zo'n hit, hoor je klaarstaan, nummer 1989. Het nummer is een krachtige ballad van haar album Foreign Affair. It is I Don't Wanna Lose You.

Amerikaanse band. Een zonnige mix en country, rock en pop met de kenmerkende harmonieën geeft het nummer een heerlijk ontspannen karakter. De tekst draait om de twijfel of wat je voelt nu echt liefde is. Of toch iets anders. Een warme en melodieuze klassieker die nog altijd heerlijk in het gehoor ligt.

nummer is beroemd geworden door de film The Graduate uit 1967. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. En daarmee is het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosiberis.nl. En wij gaan eruit met een hele mooie van Stevie Wonder, The Superstition uit 1972. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. We zijn er morgen weer, net even na 12 uur. Heel

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Nou, ik moet zeggen, het is hier in Frankrijk wel lekker weer om eventjes zo'n beetje rond het zwembad te zijn. Toepasselijke plaat dus om mee te beginnen op deze woensdagmiddag bij Radio Sybaris. The Twisting by the Pool. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier. En ik zag dat het vandaag de internationale dag van de kokosnoot is. Nou, die zit natuurlijk in dat heerlijke chocoladereepje, dat kokos. Maar het schijnt voor heel veel mensen ook een belangrijke bron van voeding te zijn. En ook economisch is het voor een aantal landen zo rond de evenaar een erg belangrijke vrucht. Maar goed, als we het dan toch over kokosnoten hebben, dan kun je haast niet om deze plaat heen. Kid Creole, de coconuts. En Annie, I'm not your daddy.

0: Tegenwoordig zou zo'n liedje niet meer opgaan. Dan kijk je gewoon op je telefoon. Dan zet je Google Maps op en dan weet je precies wat de juiste weg is. Is this the way to Amarillo? Tony Christie was dat.
1: De gouden herinnering aan de 60's.
0: Dat doen we met Simon & Garfunkel. Terug naar het jaar 1969. Mrs. Robinson.

blijft heerlijk, die muziek uit de jaren 60. 1969 was dit. Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. En weer eentje draaien uit die galerij, de Rollers Glory. Willeke Alberti. En blijft wel een leuk nummer van haar, hoor. Telkens weer.

0: Komt uit de speelfilm Rooie Sien uit het jaar 1975. Uit de galerij de Hollands Glorie was dit Willeke Alberti.
1: Geen hit, maar onvergetelijk.
0: Ja, het wist niet tot een hitparadenotering te komen. Maar goed, het staat wel terecht in de galerij der Hollands Glorie, vind ik.

zou onze motto kunnen zijn. Let the music play, Barry White. En in het kader van wat meer aandacht aan instrumentale muziek. Wat dacht je van deze?

0: Klassiek en pop in één nummer. Toccata van Sky. Het nummer oorspronkelijk van Johann Sebastian Bach. Ergens gecomponeerd rond 1700.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat...

0: Zen uit de musical Hair, de titelsong in hun versie.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje. Holy Molly. Ze komt uit Roemenië. Ze kwam in het jaar 2005 uit met het nummer Talk to You Later. Deed helemaal niks in Nederland. En dat is jammer. Dat is een leuk nummer.

Naast de hitlijst gevallen, Holly Molly, en Talk to You Later. En dat terwijl ik net lees dat we hier de komende dagen in Frankrijk weer een hittegolf gaan krijgen. Ik geloof de zesde dit jaar. Oh!

hielden ze nog van elkaar. Esther en Abi Ofarim, Cinderella Rockefeller en later zouden ze uit elkaar gaan. Maar ten tijde van dit nummer waren ze dus nog een echtpaar.

Blijft het een van de mooiste nummers vinden we in Earth, Wind and Fire. Fantasy. En we gaan zo meteen weer even naar de galerij der Hollandse Glorie. Maar eerst even de Beatles. Dat hele vrije nummer van ze. Come Together.

0: is het openingsnummer van het album Abbey Road. Het werd geschreven door John Lennon. Maar zoals bij eigenlijk alle Beatle-liedjes wel werden toegeschreven aan Lennon McCartney. En het is door velen gecoverd. Come Together. Dat is een fraaie. John, Paul, George en Ringo.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ik heb een kikker in mijn keel zitten die niet weg wil gaan. En ik vermoed dat hij er wel zal blijven zitten tot het eind van het programma. Het is niet anders. We gaan er een draaien uit de galerij de Hollands glorie. Herman Brood en Henny Vrienden. En als je wint, dan heb je vrienden.

Uit de galerij der Hollands Glorie, Herman Brood. Samen met Henny Vrienden. Als je wint, dan heb je vrienden. En we gaan nog eventjes naar de jaren 70 en komen naar de Sparks tegen. This Town in Big Enough for the Both of Us.

was een beetje een vreemd koppel, die twee broers die de Sparks vormden. Maar ze maakten wel leuke muziek, zoals This Town Ain't Big Enough voor de Bovenvas. We hebben er nog twee te gaan en één voor rekening van Dave D. Dozie, Biggie McIntitch. Naar de jaren 60. Last Night in Soho.

heerlijk, die bombastische muziek. Van Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch. Last Night in Soho. Vrienden, zit erop. Ik ga zorgen dat ik die kikker in mijn keel kwijtraak, dat die morgen weer weg is. Zometeen veel plezier met Erik Verbouw. En tot besluit, even naar Frankrijk met een fraaie van Linda de Souza. Tot morgen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: prachtig. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We hebben weer twee uurtjes dat we een jaar speciaal voor jou in de belangstelling hebben gezet. En de komende twee uur draaien we daar dus leuke muziekjes uit. We hebben wat informatie over dat jaar. En natuurlijk draaien we nog een hele hoop andere leuke plaatjes. We gaan terug naar het jaar. We gaan eens kijken naar Centraal Europa. We hebben wat arrestaties van wat boeven die, en wat gebeurtenissen. We gaan even naar de radio luisteren. Dat is ook wel even lekker. We gaan naar Antwerpen, zie ik. We hebben een referendum Berlijn. En we hebben nog iets in Rome. De paus die heeft ook wat dit jaar gedaan, zo gezegd. Er waren ook hits te bewonderen in dit jaar. En op 10 van de commerciële lijst, want daar laten we eventjes mee beginnen, stond daar Jan Smit en Als de Morgen is Gekomen. 9 was voor Dance for Life, Chesto featuring Maxi Jazz. En Paquito met Living on Video stond op nummer 8. 7 in dat jaar. Goed uitspreken, Erik. Mascarnada van Sergio Mendes featuring The Black Eyed Peas en Mary J. Blige en U2 samen deden het op nummer 6 met One. No Worries, Simon Webber nummer 5 en 4 was voor Crazy Janice Barkley. Shakira samen met Wycliffe John die stond op nummer 3 dit jaar met Hips Don't Lie. 2 was voor Marco Borsato en Rood. En op nummer 1 in dit prachtige jaar 2006 hoorde je hem net. Guanas en ik heb het net.
1: Het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Zie je, dan zeg je het 20 keer en dan kan het gewoon. En dan zet je je microfoon open en dan lukt het gewoon niet. Hè. La Camisa Negra Guanes, dat was het eerste plaatje. Stond ook trouwens in de commerciële lijst op nummer 1 in ons basisjaar 1906. Of 1900, 2006. Wat zullen we zeggen? Het begint goed, het programma. Wees welkom, dit is de bouwval. Dit is Giulio Iglesias uit 1976.

Ergens 1980, daar komt het uit. John Lewis en You Always Find Me in the Kitchen. En dan zeggen ze erachter, to party of zo. Comfortable as I

En dan was het afgelopen. Ja, ik zat even niet op de letter. Ik was even bezig met te kijken wat er allemaal gebeurd is in 2006. Dat is nogal wat hoor, dat moet ik eerlijk toegeven. Grote delen van Centraal-Europa, Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Roemenië, die hebben te kampen met zware overstromingen dat jaar. En even kijken, wat hebben we nog meer? Dennis Donald, voormalig lid van de IRA en vooraanstaand politicus van de politieke afdeling Sinn Féin, wordt dood aangetroffen in een afgelegen boerderij in Ulster. Hij zat daar ondergedoken sinds hij in december 1995 toegaf spion te zijn geweest voor de Britse geheime dienst. Dan de arrestatie van maffiabaas Berno Perronsco. En dat is in Carleon in Sicilië. Daar was hij heel groot, zo gezegd. En in Brussel, Centraal Station, wordt de 17-jarige Jover Holsbeek door twee Polen vermoord. De zogenaamde MP3-moord in 2006. En dan ook in Brussel wordt Jover Holsbeek, die hebben we al gehad. En dan Cas. Ja, als je denkt van wat is Cas? Dat was vroeger een radiozender. Die neemt het over om 6 uur 's morgens op 12 april van Your In FM. Je weet wel, het Veronica radiostation, wat nooit iets veel is geworden. En ze beginnen dan op de 18e april beginnen ze met uitzenden. Dan de Vlamen. Ik weet niet wat ik vandaag heb, maar volgens mij moet ik daar toch eerst maar eens even wat gaan drinken of zo. In Vlaanderen worden de adoptierechten voor de holbies, oftewel de hetero's, transseksuelen en lesbies en dat soort mensen. Die worden gelijk getrokken met de van de gewone mensen. Nou ja, de gewone mens. Wie is er gewoon tegenwoordig? Van de hetero's, dat zou ik zeggen. Oeh. Ja, we komen er heus wel doorheen, maar ben maar niet bang. Dit is Katie Turnstile, Suddenly.

onze basisjaar Jan Smit en Als de Morgen is Gekomen. Ach, je weet wel, je hebt wel eens van die dagen, dan denk je van, ach, was ik maar in bed gebleven. Nou, het begint erop te lijken dat ik ook zo'n dag heb. Maar ja, kijk. Okay.

wat zal het zijn geweest? 1983 volgens mij. En Rock It, instrumentaal dat toen hoog in de hitparades stond. Het gebeurt trouwens nog wel eens een keer. Hè? Dat zo'n instrumentaal nummer in één keer naar boven schiet. En je denkt van, hoe komt het daar? Maar we hebben het met jou over 2006. En daarin stond een heel mooi nummer van een hele mooie Nederlandse dame. Ik heb het over Ilse de Lange. Dit is The Great Escape. Dit is de bouwval. We hebben nog iets meer dan een uurtje te gaan met dit programma. En dan hebben we het met je over 2006.

Randy Newman en The Short People uit de 70e jaren. Dit is de bouwval. Straks gaan we verder met een tweede uurtje 2006. En dan hoor je allerlei van dit soort hele leuke plaatjes. Wat in 2006 dan een hele grote hit was. Dit is de Party Squad samen met Ali B en Yesser. En dit is Rampeneren. Hey, tot zo.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
4: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: valdorpelshop.nl.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En daar zijn we weer voor het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 2006. In het eerste uur hebben we gekeken wat voor commerciële plaatjes er in de top 10 stonden van de commerciële lijst, de top 100 van dat jaar. Laten we nu eens gaan kijken naar de non-commerciële lijst. Dat betekent dus de publieke lijst, de top 100. En daar hebben we het even de top 10 voor je van opgerakeld. Op nummer 10 stond daar toppertje Guermo samen met Tropical Danny. Stonden dus op 10. 9 Ilse de Lange en The Great Escape. En 8 was voor Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. La Misa Negra, Sergio Mendes en The Black Eyed Peas op nummer 7. En No Worries, Simon Webb stond op nummer 6. 5 was voor Just Hold Me van Maria Mena en Shakira met Wycliffe John en Hips Don't Lie stond op nummer 4 in 2006. En deze non-commerciële lijst, oftewel de publieke lijst van dat jaar. Guanas, La Camisa Negra op nummer 3. En 2 was het Crazy Janis Barkley. En op nummer 1 in deze non-commerciële lijst was het Marco Borsato. En je hoorde hem al in het eerste uur. Rood.

Ik heb ergens in zo'n uitzending van terugkijken, zo gezegd. Heet dat dan zo mooi de cultnacht in Duitsland. Heb ik een keer een videoclipje van de dame Marianne Rosenberg gezien. En toen zong ze dit liedje. Ich bin wie du. En het nummer heeft zoveel power, zoveel energie. Dat toen ik de dame zag, dacht ik die zomaar gewoon stil op het podium stond. En rustig dacht ik van no. Het liedje heeft op zich meer energie dan de dame ten tonelen spreidt, zo gezegd. We gaan met je het hebben over 2006. Door de Nationale Unie de ijsbeer wordt uitgeroepen tot bedreigde diersoort. En er is een hevige overstroming in Suriname.

Smile. Lily Allen. En dat allemaal uit ons basisjaar 2006. Het jaar dat in Antwerpen Hans Verteesme op straat de zwarte Maleisische vrouw Ulamatu Nagaru en een blanke Vlaamse kleurling Lunana Doort doodschoot. Hij vond tevens de Turkse vrouw dat gebeurde in 2006. Ook Anna Hirsi Ali, die vertrekt uit de Tweede Kamer. Tevens maakt de toenmalige buitenlandse minister, of tenminste minister van Buitenlandse Zaken Rita Verdonk, bekend dat uit onderzoek is gebleken dat zij wordt geacht het Nederlandschap niet te hebben verkregen. En dan in een referendum kiest 55,4% van de inwoners van Montenegro voor onafhankelijkheid ten aanzien van de confederale staat Servië en Montenegro. Even kijken, hebben we nog meer? Jawel, Umparori Prezzado in Madrid. Ze wordt bij een inval van de Guardia Civil in de praktijk van deze sportarts Fernando Fuentes onder meer 200 bloedzakjes en transfusiemateriaal gevonden. Ook in 2006 uiteindelijk werd het Berliner Hauptbahnhof geopend in Berlijn. Ik ben er nog geweest toen dit nog gebouwd werd. Nou, dat was met een puinhoop. Moet misschien nog maar eens een keertje teruggaan. Dat wil je weten. En dan een zware aardbeving vindt plaats in Java. En paus Benedictus de 26e, ja, nee, de 16e, moet ik goed zeggen, brengt in Polen bezoek aan verschillende plaatsen. Onder andere Wacini, zijn geboorteplaats van zijn voorganger paus Johannes Paulus de 2e. Dat is er onder andere gebeurd in 2006, ons basisjaar. En uit dat basisjaar is dit, of moet ik zeggen, zijn dit de opposites en slaap. Wow.

houdt van ze en de andere die kan ze niet uitstaan. Nou ja, ik vind het wel af en toe een hele leuke groep die hele leuke plaatjes heeft uitgebracht. La France uit 1986. En voor degene die het nog niet weet, ik heb het over BZN, oftewel de band zonder naam, zullen we maar zeggen, hè? Wees welkom, dit is de Bouwval. We hebben nog een klein, nou ja, nog een half uurtje meer te gaan. Zoiets met alleen nog maar leuke muziekjes, onder andere uit 2006. Maar we hebben ook nog andere plaatjes die heel leuk zijn om te beluisteren. Onder andere deze. Het komt uit 1987, weer een heel tijdje terug in de tijd.

Pink, en ik weet niet over wie ze het heeft, misschien wel over zichzelf. Stupid Girl uit ons basisjaar 2006. En ik zeg, het zit er zo'n beetje op voor vandaag, wat dit programma betreft. Ik zie je heel gauw snel weer terug. Ja, doei!

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

als gisteren. Lieve luistervrienden. Muzikale hoogstandjes uit het grijs verleden. De man die doorbrak in 1958, Neil Sedaka. En de man die ook verder liedjes schreef voor tal van artiesten, waaronder Gene Pitney, Connie Francis, Tony Christie en ABBA. Zeg je ABBA? Ja. Voor ABBA schreef hij in 1972 bij de muziek van Benny Andersen en Björn Elvis. De Engelse tekst van wat later Ring Ring werd van de Zweedse inzending van het Eurovisie Songfestival 1973. Ja, zo zat het. En niet anders. Cruising the Streets. Oh, dat lijkt wel niks over in de Hier is de Boys Song Game.

0: Dit mag je dan sowieso een Forgotten 45 noemen. Meer een Forgotten 12 inch in dit geval, lieve luistervrienden. De Boys and Gang, je kent ze dan van Can't Take My Eyes Off You. En Ain't No Mountain High Enough. Was het een B-kantje? Of wel ook later een dubbele A-kant geweest. Cruising the Streets van de Boys Town Gang.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En onder de vijfjarige studie leraaropleiding met succes af. En vertrok naar Antwerpen voor een theateropleiding. Hij schreef liedjes en hij zong. Wie was het?
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Stef Bos.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Williams met daarvoor Stef Bos, de kleinkunstenaar. En als je een kleinkunst doet in Nederland, heb je zo'n gouden harp te pakken. Ook dat opkwam Stef Bos. Welkom bij de Middle of the Road Show via diverse kanalen en hele lange palen. Jawel, maar ook via het wereldwijde Facebook. Nou, dat is wel grappig toch, zo'n Facebook. De Middle of the Road Show, like us. Hier is L.

aan de Rockets. Later Peter Svello. En als alter ego natuurlijk. Gompie. Peter Koelewijn hoorde je. En Alice. Hoe de... is Alice. Laten we blijft en beschaafd blijven in de middel van de roadshow. Eind de jaren 60. Love Affair. Everlasting Love.

geschiedenis van de Drifters. Heeft een groot aantal zangers deel uitgemaakt van deze groep. Waaronder Ben E. King, lieve mensen. En zoals tegenwoordig treden groepen die voortkwamen uit de oorspronkelijke Drifters nog op onder die naam. Het is toch handel. Het is steeds handel. You're more than ever. En My Little Red Book van de Drifters. Zichzelf. Muziek is als een mooi schilderij. Starry, starry.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. En een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft van het land af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Als het om LP's en cassettes gaat, Julien Knokkaert is daarmee op alle Vlaamse markten paraat. Op LP's en muziekcassettes biedt hij 10 tot zelfs 40% korting. Julien Knokkaert is morgen...

0: Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
11: Harmony, love and peace met Wim de Groot op Seabreeze.

0: Welkom vrienden bij de woensdagaflevering van Rockwave. Jawel, jawel, jawel. Shout Tears for Fears openen deze tweede woensdageditie. Oftewel aflevering nummer 120 van Rockwave. Fijn dat je er weer bij bent. En hier drijven ze natuurlijk allemaal, niet alleen helemaal, maar ook allemaal, of andersom natuurlijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

1986, de live-uitvoering van een van de concerten die de Eagles hebben gegeven. Hotel California. Als je het mij vraagt, een van hun allermooiste nummers, vrienden. Echt wel, ja, zeker weten. Deze is van Poison. Every Rose Has Its Thorn, voor Peter Groen in Egmond aan Zee. Welkom op de 1395 AM en luister met ons mee.

0: voor Peter Groen uit Egmond aan Zee. Poison natuurlijk en Every Rose Has Its Thorn. We zijn toe aan de Nederlandstaligen, jawel.
1: Vanaf onze antennes op het dak van het aquaverium in Grauw. Straalt Radio Seabreeze nostalgie af voor jou.
2: En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen.

De Jazzpolitie. Ze zijn terug. Reken er maar op, vrienden. Houd het altijd in de gaten. Fascisme is een heel ernstig vergif waar we samen wel wat aan kunnen doen. Want ze zijn terug en niet teruggevloten. En dat is het laatste. Dat zouden we dus juist wel moeten doen. Love, peace and harmony. Dat is waar het om draait op de 1395. Jawel. Fijn dat je erbij bent. Eet smakelijk als ik dat nog niet had gezegd. En dit is Oasis. And don't look back in anger.

Oasis, zoals gezegd. Om 28 minuten over 6, oftewel 2 voor half 7. Met Don't Look Back in Anger. We hebben nog een paar plaatjes te gaan voordat we aan de Loving Awareness Band gaan beginnen, vrienden. Dus ja, we moeten er nog eventjes een beetje op wachten. Wat dacht je van deze, van Eric Clapton en Knocking on Heaven's Door?

Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Miamigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk. Miamigo 272. Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: En achterin volgens hoorde je natuurlijk de Loving Awareness Band met Free Your Soul. En daarvoor Electric Light Orchestra met Turn to Stone. Ze zeggen wel eens dat de middengolf helemaal dood is, hè? Maar de middengolf is helemaal niet dood. De middengolf bruist als het ware, jawel.
1: Het is weer net als toen op de middengolf.
2: Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Fleetwood Mac, Little Lies. Ik hou helemaal niet van leugentjes en ook niet van kleine leugentjes. En ook geen leugentjes om bestwil, nee. Gewoon de waarheid, vrienden, al is die soms wel eens heel hard. Die kun je beter hebben dan Little Lies of een leugentje om bestwil, als je het mij vraagt. Het is 16 minuten voor 7, dus het is weer tijd voor de Nederlandstaligen.

Frank Boeijer tezamen met Koen Wouters. De verleiding als Nederlandstalige. Geweldig, geweldig, geweldig. Zo, ik kan het niet anders zeggen natuurlijk. Dank u voor het applaus. Pieter Frampton gooit er nog een beetje applaus bij, vrienden, met Show Me The Way.

En de laatste vocale vrienden was natuurlijk van The Doors, Riders on the Storm. Jammer dat we niet helemaal konden uitdraaien, dat doen we dan een andere keer weer. Het zit er weer op, het loopt weer tegen 7, het nieuws komt er zo aan. Daarna weer een uurtje non-stop en dan nog heel veel gepresenteerde programma's hier op Series 1395 AM. Morgenavond dus, zoals gezegd, de zender in Boelegwater tussen 6 en 7. En vrijdagavond, als je weekend begint, weer een rockwave. Jawel, maar dan gewoon vrijdagavond met Bor en zo. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen en overmorgen.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

uit 1974. Origineel genaamd is Brandy. Maar Barry Manilow maakte daar Mandy voor. En dat werd me een grote hit hier in Nederland. Net als deze van Roger Glover. MUZIEK

0: even met z'n allen dan, hè. I need somebody, somebody to love. Queen uit 1976. En dan nu naar jeugdsentiment.
1: Oh, alles is nat.

Alweer zo'n hele mooie van Elton John en The Rocketman uit 1972. Elton John bracht het nummer voor het eerst uit op het album Honky Chateau uit 1972. En het was toen getiteld Rocketman. I think it's gonna be a long, long time tussen de aanhalingstekentjes, zo gezegd. Dan 1979. Laten we daar eens gaan kijken. En dat doen we dan samen met Chic. En dit is Good

Summer Night City. In de Summer Night City 1978 alweer, zeg. ABBA hoorde je en die pracht van een plaat die op de nummer 1 positie is beland in zowel de Tros Top 50 als de Nederlandse Top 40 in dat jaar 1978. En dit was ook een grote hit, maar dan in 76.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
10: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
11: Had je bedoeld?

Ja, vooral de titel. I Will Survive. Die hebben ze daar in Nepal wel nodig. Want als je dat hoort, dat... Ik heb een beelden gezien van die overstroming daar. Er was een man die door de straat liep en die zag het aankomen. En die heeft het al die tijd gefilmd en dat gaat allemaal door elkaar. Ja, je moet wel even goed kijken hoor. Maar wel indrukwekkend moet ik zeggen. Zo'n watermassa die in één keer naar beneden komt. Goed, een hele goede avond. Ja, het is weer een week geleden. Ik mag het weer doen op woensdagavond tussen 8 en 10 uur. En wat gaan we doen? Natuurlijk weer de welbekende onderwerpen. Hè? Ja, de toekomst van toen, die gaat eens een keer naar Bruce Willis. En Under the Boardwalk. Ja, en dan hebben we natuurlijk de Britse invasie. We hebben ook nog een plaat uit de jaren 60, maar dan afkomstig uit Engeland. En in een tweede uur, ach, dat hoor je straks allemaal wel. Belangrijker is muziek toch? Level 42 en Running in the Family. En daarna natuurlijk The Casuals uit de jaren 60. En toy.

0: over Britse invasie genomen. Ja, The Casuals and Toy. En daarvoor Level 42 en The Running in the Family. En dan is het nu tijd, als je dit hoort. De toekomst van toen. Wat toen was, was vroeger. En wat vroeger was, was nu. Ja, toen. Hoe zeg je zoiets? We gaan naar Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, daar ben je gauw gewend om dat te zeggen. Nee, Bruce Willis. Want hij speelt me juist al in films. En Under the Broadwalk. En dat werd uitgebracht in 1987. En in het tweede uur ga ik terug in de tijd naar het jaar 1964. Maar zover zijn we nog niet. En wat ik daarna ga draaien, Ike and Tina Turner en Baby Gettin' On uit 1974.
1: De toekomst van toen.
2: Say, what's up, fellas?
3: Hanging out down.

0: Nou weet ik niet meer precies of die nog uitgebracht is voor 31 augustus. Als die nog uitgezonden werd. Ike en Tina Turner uit Ben Caddin On uit 1974. Ja, toen hield het op met de zendertjes. Althans, de zeezenders. Dat dachten ze, want later gingen we toch nog lekker illegaal door. Hè? Met een aantal zendschepen. Goed, dan u. Dat was trouwens Ike en Tina Turner. En daarvoor hoorde je Bruce Willis in Under the Boardwalk. Nu gaan we verder met Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia uit de jaren 90. En daarna de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays.
1: Radio Seabreeze, 1098 en 1395.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister je?

0: Aphrodite Charles en Break uit 1972. Oh yeah. Oké, dan zijn we nu toe aan de Britse invasie. En deze keer gaan we naar de Allisons. Het was een Britse popduo bestaande uit Bob Colin Day en John Elford. Ze werden afgeschilderd als twee zingende broers die de achternaam Allison hadden. Ze vertegenwoordigden namelijk het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival van 1961 met het liedje Are You Sure? En behaalden voor hun land een derde opeenvolgende tweede plaats met 24 punten. Het nummer werd een hit en haalde de tweede plaats in de Britse hitparade. Tada! Het laatste publieke optreden van de Allisons was tijdens de... En dan komt hij hoor. The Tales from the Wood British Rock'n'Roll Heritage Show. Ja. In de Borderline Club in Londen in 2012. Borderline Club. Nou, oké. We gaan er toch naar luisteren. We kennen hem allemaal nog wel. The Allisons en Are You Sure uit 1961. En daarna uit de jaren 90. We gaan weer een stap verder uit. Roxette en She's Got the Look.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: laatste is Katteloek. Ik weet nog niet meer. Volgens mij is ze toch overleden. Zangeres althans. Roxette uit Zweden. She's got the look. En daarvoor die natuurlijk die British Invasion en die Allisons en Are You Sure uit 1961. Heb ik nog voor jou The Rubettes en Tonight. Ja, ja, ook geloof ik uit 1974 kan me herinneren, want dat was het eerste singeltje wat ik kocht. Ja, het eerste singeltje. Weet je het nog thuis? En daarna hoor je Daryl Hall en John Oates en I Can Go For That.
1: Radio Seabreeze.

0: Een tijdje geleden hoorde ik een vraag in een quiz. Waar zingt Henk Westbroek over? Nou, en net op het laatste puntje hoor je... Julia, ga niet weg. Nou, ik ga bijna wel weg voor het eerste uur... maar ik laat je er nog heel even achter met een hit die aan komt spoelen.
1: Oh my.
0: Zo, hallo. Probeer hem te pakken te krijgen, maar goed. Ah, kijk eens, het is Marshall Hayne in Dancing in the City uit 1978.

Ja, Kees Marshall is weggelopen. Het is nu Marshall heen. Alleen. En ze danste ook alleen, ja. In 1978 had ik haar wel tegen willen komen. Maar dat is een ander verhaal. Ik moet er even tussenuit voor het nieuws. En daarna ben ik weer terug voor het tweede gedeelte avonddienst. Ik laat je achter met Desiree en Voyage, Voyage.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
8: Had je bedouwd?

Nou, het is me nooit bij mijn eigen opgekomen om een leraar te gaan kussen. Of een lerares, liever gezegd dan wel te verstaan. ABBA was dat, en When I Kiss the Teacher. En daar open ik het tweede uur mee voor vanavond. Natuurlijk, avonddienst. En wat heb ik nog voor je? Natuurlijk, leuke hits. Ja, dat staat boven kijf. En natuurlijk heb ik weer de toekomst van toen. Je hoorde er straks Bruce Willis en Under the Broadwalk. Maar het origineel is van de Drifters, die we zo dadelijk gaan beluisteren. Maar eerst is het The Birds on Level 42 en Take Care of Yourself in 1988. En daarna American Breed en Bang Me, Shame Me. Hè? Wie kunnen we nog van een andere artiest? Maar toch is dat ook wel weer een origineel van een cover.

0: American Beat en Bend Me, Shape Me uit 1968. En dat was een heerlijke 60-jarige plaats. En we krijgen er nog een. Ja, toevallig. In het onderwerp of het item Toekomst aan toen. Je hoorde straks Bruce Willis en Under the Boardwalk uit mei van het jaar 1987. Maar dat was natuurlijk niet van hem. Nee, het was van de Drifters. En Under the Boardwalk is een liedje dat is geschreven door Kenny Young en Arthur Resnick. In 1964 was het een hit voor de Amerikaanse zanggroep The Drifters. Bovendien is het door zo'n 40 andere artiesten op de plaat gezet. Ja, 40. Het zijn er nogal wat. En de tijdschrift The Rolling Stone zette het nummer op 489 op de lijst van de 500 Greatest Songs of All Time. Dus nu The Drifters en daarna Brooke Fraser en Something in the Water.
1: De toekomst van toen.

heel intiem zijn, dat kan. Maar je moet het niet kwijtraken. Toontje lager in de intimiteit en daarvoor Brooke Fraser en Something in the Water. En dat kwam allemaal weer uit het jaar 1900. Wat zeg ik? Uit de jaren 90, ja, toch? Nou nee, 2000. Sorry, staat geen jaartal bij. Dat vind ik ook wel af en toe wel lastig. Dan kijken we naar het weer. Morgen een westelijke stroming voert veel bewolking aan en daaruit valt af en toe regen. Het wordt 20 graden in het noorden en 21 à 22 graden in het zuiden. En af en toe buien, maar ook gelukkig zon. En dan vrijdag is het wisselvallig weer met wolkenvelden, enkele buien en tussendoor wat zon. Bij een overwegend matige westenwind wordt het zo'n 21 graden. Nou, dan in het weekend en de komende week blijft de wind westelijk en zullen af en toe buien overtrekken. Heel nat zal het waarschijnlijk niet worden met ook flinke droge periodes. En sommige dagen kunnen overwegend ook droog verlopen. En deze kunnen ook wat zonniger worden. De middagtemperaturen liggen vaak tussen de 19 en 22 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. En dit zijn vrij normale waardes dus. Tot, dan moet je mee doen, zou ik zeggen. Nu onderweg Seal en Amazing uit 2007. En daarna Jesse Green, Nice and Slow.

0: Volgens mij is de achterkant Flip, zoals die heet. Of was het zijn tweede single? Dat weet ik niet precies meer. Jesse Green en Nice and Slow. En daarvoor Bruce Willis en Another Broad. Wat zeg ik? Nee, Seal was dat. Een Amazing uit 2007. Goed, dan nu even de ogen dicht. We gaan weer naar een tv-serie. Dat kunnen we allemaal zeggen. Als je A zegt, kun je ook B zeggen. Nou, zeg eens A. Het was een van de populairste en langstlopende Nederlandse sitcoms. De serie omvat 212 afleveringen. Ja, je hoort het goed, 212. Er werd vanaf 1 januari 1981 tot en met 13 februari 1993 uitgezonden door de VARA. Gien van Houwelingen en Alexander Pola schreven aanvankelijk de script. Later met tekstbijdrage van Marianne de Vos, de echtgenoot trouwens van Houwelingen. In het laatste seizoen werd ook meegeschreven door Lars Boom. De muziek werd gecomponeerd door Ruud Bos en ingezongen door Nelleke Burgt, wat ik niet wist, maar dat weten we het nu wel. En Zeg eens A werd opgenomen in een studio met publiek. Ja, anders zou het ook geen sitcom zijn, eerlijk gezegd. En wat daarna komt? Timeless. And Where is the Love?
1: Radio Seabreeze.

0: stond ooit ergens op een LP, maar het is niet een succes geworden voor Guys and Dolls. And the glory to the beautiful people. Maar ik vind het wel een lekker vrolijk nummer. En daarvoor Timeless and Where is the Love We Used to Know. En dat hebben we allemaal wel nodig, ja, in deze tijd. Met oorlog en alles. Oké, natuurlijk heb ik nog een aantal platen voor je. Zoals bijvoorbeeld uit de jaren 60, The Association en Along Comes Mary. En daarna die mooie van 10cc en I'm Not In Love.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: wat vliegt de tijd. Soef, soef, de haas, zou ik bijna willen zeggen. Supertramp en It's Raining Again. En dat is maar goed ook, want de boten kunnen straks ook weer lekker varen. Wat dat betreft is de droogte een beetje aan het, aan het nat worden, zou ik bijna willen zeggen. Goed, ik ga er van tussen, want na 10 krijgen we hier de non-stop programmering. Dus ik wens je alvast voor straks welterusten en een goede nachtrust. En ik ben er natuurlijk volgende week weer. Volgende week woensdag om 8 uur met avonddienst. Ik laat je achter met Imagination en Body Talk. Tot volgende week.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer, het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
0: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Goedendag luisteraars. Jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alle zekerheid nog één keer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Het weer, het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Look who's here, mate.
2: It's him.
3: It's Big Fry. Big Fry's are coming by.
1: Yeah, yeah.
4: Big Fry.
3: Big Fry's are coming by.
1: Yeah, yeah.
4: Big Fry.
5: Big Fry brings you Big Fry Picnic, a Big Fry bar full of nuts and crispies covered in smooth fries milk chocolates. Big Fry size, Big Fry value.
3: 'Cause Big Fry's are coming by.
4: Big Fry.
5: Big Fry Picnic.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wiegen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
9: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Wat je nu hoort is precies hoe het bedoeld is. Platen die elkaar versterken en samen één geheel vormen. Geen losse tracks, maar een lijn die je vanzelf blijft volgen, zonder dat je...

We bouwen rustig verder. Zonder haast, maar met gevoel voor timing en detail. Elke overgang klopt. Elke keuze heeft een reden. En dat hoor je terug in het geheel. Blijf erbij, want dit

Soms zit het niet in grote momenten, maar juist in hoe alles subtiel in elkaar overloopt. De kleine nuances, de lagen in het geluid, dat is waar het verschil wordt gemaakt. En precies dat hoor je hier bij Dream Sessions.

opbouwt zonder dat het geforceerd voelt. Alles blijft in beweging, terwijl het tegelijk rust geeft in je hoofd. Dit is Dream Sessions, op zijn best. Ontspan, leun achterover en droom mee met Love Songs.

fantasy verandert. Maar de lijn blijft strak en herkenbaar. Dit is zo'n punt waarop alles samenkomt en precies goed valt. Gewoon blijven luisteren. Dit blijft zich ontwikkelen.

Tempo, gevoel en opbouw. Geen toeval, maar een bewuste keuze in hoe dit zich ontvouwt. Dream Sessions houdt je hier vast, tot de laatste noot. Ik hoop dat je het hebt kunnen volgen zoals het bedoeld is. Van begin tot eind, als één geheel. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende sessie. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
10: Europe's number one. Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
10: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wijchen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. En het hoger beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Goddess of time, a golden creation by Bolivar for the woman in your life.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen.